0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
2: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
4: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld.
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor. Fort Napoleon, ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
12: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
4: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
13: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
4: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
5: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
5: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
5: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
5: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
5: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Ewout van Hoeken van Muzi MVZW.
15: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
16: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
17: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
4: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
19: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
20: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
21: Vermogenstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
22: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
22: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
22: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
22: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
3: Ik ben Maaike van Ie.
4: Hallo, ik ben Louise Carton.
5: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden en dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
12: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
13: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum, het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie Verzet.

0: kwaliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe

0: wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen en vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Vlaamse regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéphir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld?
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
5: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
6: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-5. Assistentcoach Thomas Dreesen.
7: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
8: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Hina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
18: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed onderdeel de volksliedjes.
19: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
20: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
2: U zegt er komen veranderingen aan. een van de blikvangers is die GFT-bak.
20: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
2: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
20: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
2: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
20: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
2: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
20: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
2: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
20: Dat kan op onze website. Nieuws en info aan de
12: kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
2: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument en uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
8: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
5: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
6: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
7: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reest. Mensen kregen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
6: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
7: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
8: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
6: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jacob over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld.
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Simon Buijsen.
13: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
14: Ik ben Jean-Marie Barra.
15: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
16: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
17: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
18: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
19: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
19: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
19: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
19: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
19: Dat kan op onze website.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
21: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè? We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
22: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
23: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkosten kost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
7: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van I.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
25: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
26: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
26: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
26: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
3: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
3: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
3: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zaten in een museum, maar hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
3: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
5: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Koeses moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
7: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van...

0: waarbij dat we echt wel die mensen mee, ja, het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
10: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
11: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld?
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst

0: Doet men het niet, dan neemt men een coördinator en twee maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: RMC Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
8: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
8: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
8: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
12: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
13: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
8: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
8: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
8: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
8: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
8: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
8: Dat kan op onze website.

0: Noordzee regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefier in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keulen, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
13: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
14: Het is een echt Oostends sprookje en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
16: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael Vanille.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
2: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het open stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
22: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
23: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
6: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
24: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
25: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
26: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
5: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
27: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
27: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld.
27: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
27: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
6: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
5: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
6: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
7: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
8: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn. Maar er moet nog een charter ondertekend worden. Want het charter, dat betekent het engagement nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
10: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
10: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
12: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
12: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
12: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
15: Ik ben Stefan Tange.
16: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
17: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
19: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
10: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
10: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
19: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
10: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
19: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
10: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
19: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
10: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
19: Dat kan op onze website.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
12: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
10: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
10: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
10: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
12: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is, ook Oostende. Zou dat graag hebben.
21: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
22: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van een 500.000 euro voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een 600.000 euro zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
12: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Koeses moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
12: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
12: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
10: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
6: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
12: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
12: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
27: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
28: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
29: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
30: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieken als een kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
25: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
10: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
25: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
10: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
25: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
12: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
7: Ik ben Brenda Linskens.
8: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Hoorn. Dat was een tijdje geleden.
25: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
10: Het gaat best over veel mensen.
25: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
10: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: En info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
12: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
12: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
12: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat kustzaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
1: Wij hebben momenteel 5000 lieveheersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
8: En dat is heel de zomer lang gaan we trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
14: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio.

0: naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
3: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
2: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
3: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
2: Besparingen, het kost geld.
3: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
2: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
3: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee...

0: actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
4: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
4: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
4: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
4: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
4: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
4: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
6: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
7: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
13: Ik ben Philippe Monsenweijer.
14: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
17: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
18: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
19: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
20: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
20: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
22: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
15: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
15: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
15: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Kloes moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden en dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
6: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier ja, zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
6: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
10: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
11: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen, ja, hadden dat niet verwacht. Hé. Dat was hilariteit alom. Hé.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
12: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
13: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
14: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
14: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
15: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
14: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
15: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
14: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
15: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
14: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
15: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
14: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee, elk uur meer regionaal nieuws.
20: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
21: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
22: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
23: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
15: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
15: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
15: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
15: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
6: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
18: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
15: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keulen, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
15: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
18: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
5: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
12: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off wedstrijd van vanavond. spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
8: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
11: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
13: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs een Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
14: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
15: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
15: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
15: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Michael van Ee.
6: Hallo, ik ben Louise Carton.
7: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen.
5: Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld?
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
2: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
9: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen. Regionaal.

0: korps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
1: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antrie de Maree.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
10: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
13: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
0: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
13: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
0: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
13: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
0: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
13: Ja en nee. Dus ook de

0: Mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
4: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bewonderwijs zijn enorm.
11: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar De Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
12: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
12: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal En we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
13: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Hoorn. Dat was een tijdje geleden.
13: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
13: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
18: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
19: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
20: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, zouden we het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
21: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
21: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
21: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
21: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen
2: luistert naar Radio Noordzee.
5: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
24: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
26: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
27: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
28: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
8: Ik ben Nina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
19: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
19: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
19: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
19: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
19: Dat kan op onze website.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
24: Ja, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Elsioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
10: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
17: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
18: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
20: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moet. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden, dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
21: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
7: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
7: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
13: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Maxime Dong.
23: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versleus.
29: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
24: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
12: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
19: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
13: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
13: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Les Effiers in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
22: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
16: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
25: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
25: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
25: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
25: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
1: Vanavond speelt Vilo Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
20: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
21: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan het doen.
5: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten, aan het ziekenhuis.
8: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Hè. Betekent tot schilder en zo'n speeljaard.
9: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
21: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben...

0: afval te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
0: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
0: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
0: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
0: Dat kan op onze website.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Noordzee, dagklapper.
6: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
7: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
7: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
7: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto

0: rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Stende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
5: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
6: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
7: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Kozes moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden en dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasha Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende. En zo zullen we eigenlijk de volledige as bevlokken.
18: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
19: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
20: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
21: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
16: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
16: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Charlotte Verkeijen.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
22: Ik ben Danik Menne.
23: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
24: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
16: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
16: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
16: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
5: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
6: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld.
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
12: Ik ben Christophe Vermeijden.
13: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéfir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen.
11: De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
12: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok krijgen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
12: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
16: Het is toch wel een weg dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
17: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
11: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
11: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: werk ik heel vaak rond banken en consument en uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxime Dong.
4: Ik ben Brenda Linskens.
5: Ik ben Bart Versleus.
6: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
10: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
12: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
14: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
13: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
13: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
14: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer

0: Meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij hebben al verschillende malen gevraagd aan Stad Oostende, de bevoegde schepen, maar ook het agentschap Zorg en Gezondheid, om eigenlijk initiatief te nemen rond deze risicovolle gebieden. Maar tot op heden adviseren zij negatief en wij verwachten dat zij wat proactiever te werk gaan.
10: hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld. Hey. Hier kun je echt wel een diepere boodschap gaan brengen.
11: Maar het is natuurlijk wel een leuke beleving. Als je voor 3 euro gokt, dan kijk je met andere ogen naar dat paard. Dat paard is dan even die 5 minuten voor de start en 3 minuten van de ren is dat paard van u.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
12: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
12: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaar de zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal En we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and yeah, it's a turn in the series and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael Vanille.
15: Hallo, ik ben Louise Carton.
16: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
17: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld.
17: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
17: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Am Room. En een machtuur vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
12: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
12: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
19: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
20: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
21: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
22: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
12: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
22: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
12: daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
22: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
12: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
22: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
12: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?

0: Odenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
1: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaar de zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
2: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
5: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
6: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
7: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende, u hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijen.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
13: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moeten in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
14: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het cursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
15: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
5: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
5: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
5: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Hoorn.
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Iedereen Kane luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben George Keters.
18: Ik ben Caroline de Vriend.
19: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
5: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
5: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
20: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
21: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
21: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
21: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
21: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
2: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
22: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
14: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
23: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weten wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoff-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Tineke van Halemeesch.
25: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
6: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
7: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
9: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
24: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
8: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
24: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
24: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
24: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
24: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
24: Dat kan op onze website.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
19: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
19: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoeners zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
19: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
19: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Vilo Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen het geeft voor Bredene. Als het blijkt dat dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
13: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien, van zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
22: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
18: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
20: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
20: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Joris Polet.
5: Ik ben André Durie.
6: Ik ben Kurt Kluis.
7: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
9: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Rome. En een machtuur vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
6: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
6: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
11: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
12: Mark zegt vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
13: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
14: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gael Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavenier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and yeah, it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
21: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
18: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
22: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
6: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
6: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
9: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Sifan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
25: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
6: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
25: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
25: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
6: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
25: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
6: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
25: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
6: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
25: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
14: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
7: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
7: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond

0: De nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
1: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
5: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
5: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten

0: Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-five. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
3: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
8: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
10: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
10: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
10: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
12: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
13: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
14: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
10: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
10: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We hebben er ongelooflijk naartoe gepikt ook, want dat is ook wel belangrijk in de play-offs, dat je op het einde van het verhaal de beste ploeg bent. En ik denk dat dat duidelijk was dat wij dat waren. Het scenario vandaag kun je niet schrijven. Hij is veilig gekwetst, kan niet meer spelen. Maar komt dan onder luid applaus en druk van het publiek toch nog op het veld om de ultieme driepunter te scoren. Dat is veilig een ongelooflijk scenario.
18: Het is een icoon in niet alleen Oostende, maar in Belgisch basket. En zijn ervaring op en naast het veld gaat zo hard gemist worden. En dat gaat heel moeilijk zijn om dat op te vangen.
19: Ja, dat laatste moment dat ik die laatste bal aan hem mag geven en dat hij die scoort. Na alles wat hij van mij heeft gedaan. Ik denk als hij dat niet had gedaan, was ik niet de speler geweest die ik vandaag was. Dus ik ben hem enorm dankbaar. En dit vaarwel is meer dan terecht. Misschien zelfs nog te min voor wat hij allemaal heeft bereikt hier. En wat hij allemaal heeft gedaan voor deze club.
20: For everything what he did, it's amazing person, amazing family, brother.
21: This is special, definitely, not just because of that, it's just because it's also my last time, for sure. First is going to be a long, long rest. I have a lot of friends here and for sure from time to time, definitely, I will come.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
22: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
22: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: besparingen. Het kost geld.
22: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
22: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
3: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
4: Ik ben Jean-Marie Barra.
5: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
3: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
3: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
10: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
11: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
3: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
7: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
3: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
7: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
3: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
7: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
3: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
7: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
3: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
7: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
3: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de playoffs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
6: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
8: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
9: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
10: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
12: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
13: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
5: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
13: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
5: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
13: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouw hier.
15: Ik ben David Nasus.
16: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
17: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Hoorn.
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
12: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
19: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo een zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
20: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
15: De Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
13: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
13: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
22: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
25: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
25: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld?
25: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen huiswerkklasse gewoon weer opstarten?
25: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden en dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
5: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn. En dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
6: Voor mij de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
7: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
6: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
6: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
6: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
6: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
6: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.

0: Noordzee regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste

0: Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
7: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
8: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Denkpinkgemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
9: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust. En dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
5: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
5: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van...

0: Van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
4: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaar de zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
12: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
13: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond speelt Vilo Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wij hebben ook vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden. Dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
19: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
20: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
21: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
21: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
21: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk natuurlijk wel een coördinator. Maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden. En heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
21: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee regionieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
5: Ik ben Patrick de Vit.
22: Ik ben Philippe Monseweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Nieuws en info aan de kust, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Was er misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe en op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen, omdat je goede restaurants hebt en winkels.
7: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
8: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
11: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoeners zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
11: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
11: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
0: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Oren.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
24: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Oren.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal En we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
16: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem. Dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
17: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
19: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, ik kan 200% voor in gaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
20: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
20: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Mijn naam is Joris Polet.
26: Ik ben André Durie.
27: Ik ben Kurt Kluis.
28: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
3: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
18: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wat we gezien hebben, dat er heel veel expertise bij de Oostendse ondernemers aanwezig is. En we willen die expertise eigenlijk gaan delen met startende ondernemers of toekomstige starters.
5: Maar voor alle duidelijkheid, naar onze leden, naar de werknemers in Oostende, verandert er eigenlijk in het aanbod niets. We blijven zelf met onze basisdienstverlening volledig in Oostende aanwezig.
6: Als consument heb je de garantie dat de garnaalkroket gemaakt is met Noordzeegarnaaltjes, meer dan 30% Noordzeegarnaaltjes in de kroket, die allemaal gevangen zijn door onze Oostendse garnaalvissers.
7: Een enorme trotse burgervader die garnaalkroket zelf koestert en zeer graag eet, maar die weet dat een enorm belangrijk product is voor onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
8: Regionieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
22: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
22: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
22: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
22: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
16: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kiddepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
19: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
20: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of 5. assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moet. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden, dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
9: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
9: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
9: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
9: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
9: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
9: Dat kan op onze website.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
23: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
6: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
7: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
11: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden.

0: eventjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
0: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Michael van Ie.
7: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
9: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keulen, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
9: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into it.

0: get it done next game, because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously, so we have to forget about what's happened, 0-0, and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als de Polisfeest een roepfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
4: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
5: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
6: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
9: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
8: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
9: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
8: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
9: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
10: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
13: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Am Room. En een machtuur vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld?
5: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
7: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
8: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off wedstrijd van vanavond. spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
11: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
11: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
11: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasha Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
11: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Hondenpoep moet
6: altijd opgeruimd worden. En we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen. Met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
17: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen. Ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
18: Ja, we hebben wat extra groepen, omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat die stoet groeit. En ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
19: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuwbouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
11: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
11: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
11: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
11: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
11: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
11: Dat kan op onze website.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéfir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. Hè. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
7: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
21: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurszaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
8: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
8: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
8: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Wel, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden?
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
6: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
7: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
8: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden, dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
9: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
9: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8:00 tot 4:00 morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
9: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
9: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
19: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
20: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal. Heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Breden, De Haan. Al die jongeren zijn welkom.
21: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen.
3: Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
22: Nieuws en info, Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Eddy Grison.
25: Ik ben Nina Batti.
26: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
27: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
28: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
28: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
28: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
28: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
28: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
28: Dat kan op onze website.
5: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
5: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Als we fysiek spelen, zouden we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
9: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
7: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
9: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
4: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
10: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake nieuws geweest.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
11: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden.

0: kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Antsie.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefier in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt

0: enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
6: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstouren, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
7: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
10: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
10: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
13: Ik ben Rudy de Meijer.
14: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
16: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
17: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
18: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust veel wolkenvelden deze morgen. Na de middag tijdelijk enkele opklaringen, maar vervolgens kans op enkele stevige buien. Maxima aan de kust rond de 20 graden en er staat een vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
10: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
10: Besparingen, het kost geld?
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
10: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
11: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
12: De komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
4: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
13: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
13: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
13: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
13: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
13: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Eddy Grison.
6: Ik ben Hina Batti.
7: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
8: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Michael van Nie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lusten alle dagen op Radio Noordzee.
13: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
15: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HU4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keulen, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
14: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Nieuws en info. Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.
14: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
14: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
14: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
10: Met mijn deurraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Als er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken, gerust. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
16: Op de Torrelse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerp te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
18: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
14: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
14: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de playoffs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal En we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
7: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
8: Cultuurmensen, dat zijn doeners, die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
23: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
8: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
14: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
8: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
14: Besparingen, het kost geld?
8: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
14: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
8: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Maxim Dong.
25: Ik ben Brenda Linskens.
26: Ik ben Bart Versluis.
27: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, Het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
14: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
14: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
5: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
6: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen, Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan.
8: Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
8: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
8: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
8: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
8: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website. Nieuws en info,
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
9: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
9: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Dury.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument. Want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
8: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
8: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Regionieuws.
9: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéphir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
4: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we

0: zomernovelle geschreven. Het heet Café de l'Hôtel.
1: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal. Die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
2: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
5: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
4: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
6: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
4: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5 stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2 maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
11: Ik ben Rudy de Meijer.
12: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Hoorn.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open.

0: geopend zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
4: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
5: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
6: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
8: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
8: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
0: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéfir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
11: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
14: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld.
14: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
14: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
0: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is zo dat we eigenlijk nu de ruwbouwwerken zijn gestart van het paviljoen van de tunnel. We hebben eigenlijk afgelopen jaar sterk werk eerst gemaakt van de buitenaanleg met een aantal nieuwe speeltoestellen op de site.
5: Zijn we dus hier in Oostende geraakt en hebben we hier op Oosteroever een klein bescheiden appartementje gekocht.
6: Volgende week zitten we aan de derde druk die verdeeld wordt. Stranden we, zegt hij, rond de 3500 boeken, wat blijkbaar in Vlaanderen niet onaardig is. Dus dat maakt mij heel dankbaar en nederig.
7: Maar zodra ik weer in mijn huis kan, zal ik ook meehelpen en zorgen dat het mee fonkelt, ook in mijn straat en wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Bratanus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
16: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
16: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
16: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
16: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
16: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
16: Dat kan op onze website.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
13: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Am Room. En een machtuur vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
11: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
18: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
19: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
20: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Kozes moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
11: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
11: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
21: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
21: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
21: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Bart Tommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Michael van Nie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
23: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
7: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
4: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
5: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
23: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
23: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
23: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Koelsers moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
12: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
13: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op grootscherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
14: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
14: Besparingen, het kost geld.
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
14: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
14: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
14: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
10: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
4: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
4: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
5: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken, zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
4: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
5: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
4: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
5: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
4: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
5: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
7: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
8: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
9: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
10: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jacob over deze belangrijke wedstrijd.
12: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
10: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
3: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
3: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
3: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
10: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Tineke van Hallemees.
14: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Frank Dierkens.
16: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
10: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
10: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
19: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
20: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
21: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
22: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.

0: Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
4: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
4: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
4: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met het klimaat.

0: verandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
1: In het co-center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
0: Nu, voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
2: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting noemen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden?
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
6: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
6: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5.
8: Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
8: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
11: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
12: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
13: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
14: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
14: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
14: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddepolis terecht voor de film Am Rome. En een machtuur vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
5: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
5: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
5: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
7: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
8: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
9: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
5: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
12: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
5: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
12: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
5: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het ziet zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
12: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
5: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
12: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
5: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
12: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
5: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
14: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaar de zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
19: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
20: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
12: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
21: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
12: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
21: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
12: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
21: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
12: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
21: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Eddy Grison.
24: Ik ben Dina Batti.
25: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor Zorg Stefaan Reinaert.
2: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
12: Wat zal dat concreet zijn dan?
2: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
12: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
2: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Kloes moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
6: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
7: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
8: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
12: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
17: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
12: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
17: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
12: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
17: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Hoorn.
17: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Hoorn. Dat was een tijdje geleden.
17: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
12: Het gaat best over veel mensen.
17: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wonen, wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, ja, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
12: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
17: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee Regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
12: Gemeenteraad Zuid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
12: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
12: Besparingen, het kost geld.
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
12: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
17: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
20: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
21: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
17: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
12: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
17: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
12: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
17: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
17: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
4: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
6: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
7: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de hele zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
23: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
12: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
23: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
12: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
23: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
12: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
23: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
12: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
23: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
12: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
23: Dat kan op onze website.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
13: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
15: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
25: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
15: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
25: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
15: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
25: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
15: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
25: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Hinder zie ik ze staan.
19: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft op in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
20: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
21: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
22: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
12: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
12: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
22: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
14: Radio Noordzee.
3: Dichtbij

0: Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
8: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
0: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
8: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan vooraleer ze naar nieuwe locaties staan waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
0: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
8: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En een machtuur vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen

0: eigenlijk jaarlijks dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg komen, naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op twee dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
4: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen in algemeen, daar ben je enorm mee klaar.
5: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
6: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelfrok of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
7: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
7: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de Stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Oren.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
15: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
7: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat we AV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
17: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
18: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
19: Wat dat de kroeg en ik en het Pauwensplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Hoorn, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
7: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
1: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
7: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
1: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
7: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
1: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
7: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
1: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
7: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
1: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
7: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oh, dat is nogal de Lucillus. En de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gerocht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
5: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
6: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
7: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoeners zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Amsteeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg Stefaan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keulen, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéfier in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
12: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
13: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
14: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Hoorn. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Björn Anseeuw.
17: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
19: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
20: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurzaal.
21: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio?
5: Dat hoor je hier, bij Noordzee.
9: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
16: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
16: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld.
16: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
16: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
23: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Rani van Landegem.
25: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
5: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moet. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden, dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, dat is zeker een goede zaak. Voor een toeristische stad als Oostende merk je nu onmiddellijk ook in het straatbeeld dat het veel aantrekkelijker is.
11: Ja, ik denk dat het potentieel van Spiljaard als kunstenaar, zijn werk uiteraard, maar ook deze plek, dat zeer groot is. Ik denk dat voor Oostende en voor Spiljaard heel veel kansen liggen om hier iets op te bouwen.
12: Eindelijk wordt Oostende terug Oostende met een maritiem heden, verleden en toekomst.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
13: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt, er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
13: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
13: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
13: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
13: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
13: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
15: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
14: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
6: Nieuws en info, Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
7: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
18: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
19: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
19: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt en dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
21: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
26: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
27: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
15: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvang.

0: vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
1: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
0: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
1: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
0: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch asverschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
7: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We zien dat, vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
10: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
11: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje, en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden?
0: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg komen naar Oudenburg.

0: Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
5: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
3: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
5: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
7: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
5: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
11: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
12: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
13: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
14: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en we kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieken naar zijn kop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
7: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
10: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
10: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
10: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
10: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
10: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
10: Dat kan op onze website.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
7: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
8: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off wedstrijd van vanavond. spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keurde snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
13: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
15: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
19: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
20: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
21: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
16: We willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
4: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
16: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
4: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
16: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zone per zone zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het hele gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
7: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
7: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
11: wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
12: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
14: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
13: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
13: Besparingen, het kost geld?
14: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
13: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
14: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Maxime Dom.
16: Ik ben Brenda Linskens.
17: Ik ben Bart Versleus.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
13: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
13: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
19: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddipolis terecht voor de film Am Room. En een magtuur vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wellok kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
20: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
13: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
20: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
13: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
20: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
13: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
20: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
13: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
20: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
13: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
20: Dat kan op onze website.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
17: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
21: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
22: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
23: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
23: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
2: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
23: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
2: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
23: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Maxim Dong.
16: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
18: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
5: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
25: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
26: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. En dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
27: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
28: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
3: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
2: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
3: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
10: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
11: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Burgemeester Romina van Horen, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
2: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
2: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
7: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienst mobiliteit, de lokale politie,

0: RTC Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Kloes moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
5: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
6: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
7: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden?
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op

0: Zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
5: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kiddepolis terecht voor de film Am Rome. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
13: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
14: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
15: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
16: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
17: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8:00 tot 4:00 morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
18: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
18: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
18: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
18: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
18: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
18: Dat kan op onze website.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hello, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
13: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
4: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
6: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
6: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
6: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
6: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
8: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Janssen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
26: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
26: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
26: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moet. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
12: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
15: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
16: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
5: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
2: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
9: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
2: Wel, het is een 5-tal stuks die wij ter beschikking hebben. Die worden door onze diensten geplaatst en samen met lokale politie uitgelezen en geanalyseerd. En die blijven ongeveer een 2-tal maanden staan, vooraleer ze naar nieuwe locaties staan, waar opnieuw een analyse zal gebeuren.
9: Als u dan de cijfers hebt van er wordt te snel gereden of er wordt niet te snel gereden, gaat u daar ook wat mee doen?
2: Absoluut. Wij hebben een mobiliteitscel opgericht binnen onze diensten, samen met onze dienstmobiliteit, de lokale politie, ook ons als bestuur. En zo'n personen zijn wij nu aan het analyseren welke maatregelen dat er mogelijk zijn. Dat kan gaan over betere signalisatie, toch als verschuivingen invoeren, bijkomende politiecontroles, noem maar op. Eigenlijk het ganse gamma van mogelijke maatregelen nemen we in kaart. We zien ook dat sommige straten waar een probleem wordt gesignaleerd niet altijd wordt vastgesteld in de cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Bratanus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
21: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Am Rome. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
13: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
13: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
13: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
13: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerken. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
19: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
22: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
23: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
12: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of five, maar de derde match is cruciaal En we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
15: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
16: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
20: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
24: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
9: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
24: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
9: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
24: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
9: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
24: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
9: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
24: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
9: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
24: Dat kan op onze website.
0: Nieuws en info aan de kust.
25: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéphir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
28: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
30: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
5: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
5: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
5: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
5: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
9: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
26: Regionieuws.
9: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden, dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
9: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
12: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
9: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
29: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
17: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
6: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
26: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
7: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vesparijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
8: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaré.
22: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Burgemeester Romina van Hoorn, in Oudenburg worden snelheidsmeters geplaatst. Waarom is dat?
7: Well, we willen een actief beleid voeren rond mobiliteit in onze stad. En we nemen toch wel heel wat signalen van onze inwoners op dat vlak ernstig. En vandaar dat we eigenlijk heel wat zones in onze stad of straten toch eens objectief in beeld willen brengen van hoe snel wordt daar nu gereden, hoeveel passanten zijn daar, zijn er daar toch uitschieters, straten waar dat er structureel te snel gereden wordt. En op basis van die gegevens willen we eigenlijk ons beleid verder kracht bijzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
3: Hoeveel snelheidsmeters zijn geplaatst en hoe lang blijven ze staan?
7: Wel, het is een vijftal stuks die wij ter beschikking

0: vastgestelde cijfers. Ook daar blijven we eigenlijk continu monitoren of dat er toch iets aan de hand is of niet. Want we moeten ook weten, als er zo'n snelheidsmeter hangt, kan het ook een vertekend beeld zijn dat mensen preventief toch wat minder snel rijden dan op andere momenten. Dus ook daar houden we rekening mee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Am Room. En een machtuur vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
0: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
5: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
5: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
7: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
8: U weet dat de Koninklijke Cirkel Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
9: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
10: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
12: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing.

0: they're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened, 0-0, and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
4: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
4: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
4: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
4: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
7: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
8: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langsgegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
12: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
13: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Björn Anseeuw.
16: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
17: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
14: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende start een informatieronde rond een nieuwe aanpak voor het afvalbeleid. Schepen Judith Ooms, wat houdt dat in?
19: Wel, er gaan verschillende dingen veranderen rond het afvalbeleid in Oostende. En we willen echt naar de verschillende wijken trekken om dat gedetailleerd aan mensen te kunnen uitleggen en ook in gesprek te kunnen gaan met mensen over die veranderingen die eraan komen.
3: U zegt er komen veranderingen aan. Een van de blikvangers is die GFT-bak.
19: Ja, dat klopt. We zijn vanuit Vlaanderen verplicht om eigenlijk GFT-afval, dus groente, fruit, tuinafval, te gaan ophalen huis aan huis. We zijn een van de laatste gemeenten in Vlaanderen die dat nog niet doet. Dus ook wij gaan dat doen vanaf 1 oktober.
3: Daarvoor moeten die GFT-bakken ook verdeeld worden.
19: Dat klopt. Het is zo, de bedoeling is dat iedereen in Oostende, iedereen die in Oostende woont of bijvoorbeeld een tweede verblijf heeft in Oostende, zo'n bak krijgt om daarvan gebruik te maken. En we willen die echt huis aan huis gaan verdelen, die bakken. Zodanig dat we ook op dat moment met de mensen in gesprek kunnen gaan. Waarvoor dient het? Wat zijn misschien nog andere vragen of bezorgdheden rond afvalbeleid? En we willen dat huis aan huis gaan verdelen. Ik ga daar zelf ook bij zijn, maar we zijn op zoek naar een groep mensen die het zitten om zich in hun eigen wijk of in meerdere wijken te engageren en samen met ons die bedeling te gaan doen en met buurtbewoners in gesprek te gaan over afval.
3: Voor alle duidelijkheid, het gaat niet over appartementsgebouwen.
19: Ja en nee. Dus ook de mensen in appartementsgebouwen zullen meedoen aan de GFT-ophaling, huis aan huis. Maar als je in een appartementsgebouw woont waar er een beperkt aantal entiteiten zijn, dan ga je een individueel bakje krijgen. Als je in een groter appartementsgebouw woont, dan gaat het eerder over een collectieve bak die zal gebruikt worden.
3: Vanaf wanneer worden die bakken verdeeld?
19: We gaan daarmee van start tweede helft augustus.
3: Waar kunnen mensen zich melden als ze ambassadeur van de bak willen zijn?
19: Dat kan op onze website.
14: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
15: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
20: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
22: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
23: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende. Op woensdagavond tot 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
0: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
0: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Amrum. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
12: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
12: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
14: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
15: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
16: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jacob over deze belangrijke wedstrijd.
17: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
22: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
23: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
24: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 12 graden. Morgen dinsdag wolken en opklaringen met doorheen de dag stevige buien. Lokaal zelfs een donderslag. Het wordt morgen aan de kust niet warmer dan 18 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
25: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
25: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld.
25: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
25: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-5. Assistentcoach Thomas Dreesen.
16: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
17: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen... Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
10: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
11: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. Hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
12: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Boeva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
13: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
13: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook... Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sie is terug.
13: Afro-Sie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sie is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
13: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sie is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
13: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaar de zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
20: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
20: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
20: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
20: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. De laureaten van de stripprijs De Gouden Wulk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek. En dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
5: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
4: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
5: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
7: Ja, het is het arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
8: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
9: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jacob over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
12: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
12: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
17: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
16: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
15: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbelk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
20: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch. Maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
15: Wel, het is in Roxham gelegen op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
21: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
22: De hotelschool is

0: Het was een tijdje geleden.
1: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
0: Het gaat best over veel mensen.
1: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
0: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
1: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld.
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
3: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond speelt Vilo Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five.

0: assistentcoach Thomas Dreesen.
1: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
2: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
5: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
6: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
7: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Regio van Troost, kunstschilder.
5: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Rani van Landegem.
7: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afrosie is terug.
10: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
10: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
10: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
11: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kiddypolis terecht voor de film Am Room. En dan mag u vanavond voor Nuremberg. Dat allemaal in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. De laureaten van de stripprijs De Gouden Welk kregen de kans om te exposeren voor een ruim publiek en dat in de bibliotheek van Oostende. De tentoonstelling is gratis te bezoeken en dat tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Dan nog dit, heb jij informatie voor deze dagklapper? Dat kan, mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
12: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
12: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
12: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
12: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen. Een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
14: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn. Heel aangenaam, heel lekker.
15: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
16: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
18: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
19: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
19: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
19: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal En we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and yeah, it's a turn in the series and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Eddy Grison.
5: Ik ben Nina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
2: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
2: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
25: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
25: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
25: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
25: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is. Dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
15: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
5: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende, Zeebrugge, Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of 5. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
18: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri Dumaree.
11: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
13: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
14: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
16: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
19: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
19: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afrosie is terug.
19: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
19: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
19: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
21: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
22: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
21: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
22: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
21: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
22: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
21: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
22: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
21: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
23: Regio Nieuws.
21: Vanavond speelt Fido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
17: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
21: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
18: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
21: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Chambre d'eau is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
26: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje, in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
27: De komst van het buurthuis zal wel
4: een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo kunnen ingevoerd worden.
5: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
23: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
6: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
6: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
6: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
23: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
21: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
21: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
18: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
21: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
15: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquenny.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
23: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
10: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
10: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
11: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
21: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
4: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
4: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
7: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, zullen we het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
3: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
3: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
3: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
12: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
13: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
14: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
16: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
17: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
18: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.

0: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
1: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
0: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
0: En ook Afro-Sea is terug.
5: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
0: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
0: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
6: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
3: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoff-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
7: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
3: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
1: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
2: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
3: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
8: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
8: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
8: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
8: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
4: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee-regionieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
10: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
10: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
13: Ik ben David Nasus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
15: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
16: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
7: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
16: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
6: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
10: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéfir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
17: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
17: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
10: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
19: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
20: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
21: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
22: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
10: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
23: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
10: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
9: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Mijn naam is Joris Polet.
25: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluijzen.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
4: Noordzee Regio Nieuws.
10: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
9: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
27: Het van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
27: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
1: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
2: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
3: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
5: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
5: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
5: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
5: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
27: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Noordzee Regio Nieuws.
27: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: RTC Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zal wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralf Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
5: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
6: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
7: Maar natuurlijk zullen wij tijdens gans het traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
5: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
5: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sea is terug.
5: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
5: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
5: Liggen we dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durja.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
17: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
17: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
17: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
17: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument en uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
13: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
13: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
15: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keulen, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
19: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
20: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
21: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
13: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
13: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
13: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Simon Buijsen.
22: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
23: Ik ben Jean-Marie Barra.
24: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
13: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
13: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
13: Dit was het Radio Noordzee regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
26: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in het mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
10: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
27: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
10: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
10: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterd? verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
1: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
1: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
1: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
1: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
13: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
13: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
13: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is eindig. Ik denk de traditie in Oostende en de tijd van Ensor. Ensor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
12: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
14: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
10: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
10: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
10: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
10: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
13: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
11: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
13: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
19: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
19: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sea is terug.
19: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
19: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
19: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
13: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
13: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéphir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
20: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?

0: kosten van het pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
5: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
6: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
7: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keulen, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
13: Ik ben David Nassus.
14: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeure.
15: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC

0: die biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
2: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerkingen actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
5: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
7: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
10: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
10: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Noordzee Regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lézéfier in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
0: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: En info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoff-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
12: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
14: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
15: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
16: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Breidene op zondagavond 5 juli. Een chanticoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
17: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
17: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
17: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
17: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
3: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee. Radio
3: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
2: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
19: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken. Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afrosie is terug.
4: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
4: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
4: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Etlegem.
6: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
7: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
8: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
12: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
11: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
12: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
11: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
12: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
11: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
12: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
11: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
16: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
17: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
18: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
17: Het Van Oudenaar de zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
19: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
17: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
21: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
22: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
23: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
11: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
11: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
23: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
25: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
11: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
25: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
24: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
24: Vanavond speelt Vilo Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
24: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
24: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Matthias Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
4: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
5: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
18: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
6: Het gaat best over veel mensen.
18: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
6: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
18: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Antsiew.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld?
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraadslid Bart Plasgaard, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee-regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
4: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
3: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
4: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
3: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
4: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
6: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
7: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
8: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dat mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
9: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
10: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moet. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
11: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
12: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
3: En wat zijn die nieuwe zaken?
12: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
3: En ook Afro-Sea is terug.
12: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
3: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
12: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
3: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
12: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
4: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over twee weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
17: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
18: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
19: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
19: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1.000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
19: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1.000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
19: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
19: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
20: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
20: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
20: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
5: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
6: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
7: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk

0: pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee Regionieuws.
0: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
5: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over twee weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
6: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
0: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
8: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Romina van Horen.
10: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
11: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
10: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
5: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
5: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten?

0: zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
5: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
7: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
6: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
7: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
6: Besparingen, het kost geld?
7: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
6: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
7: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
5: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Want normaal gezien, meestal als ik in Oostende speel, heb ik zo 20 minuutjes, maximum 25 minuutjes gespeeld. Maar deze keer ga ik voor een lange set.
9: Wel, ik denk dat we vandaag op basketbal gezien hebben wat voetbalsupporters kunnen aanrichten. Want uiteindelijk de Turken die hier aanwezig waren, een goede 400 uit België, Nederland, Duitsland, kwamen hier in feite niet voor een basketbalmatch, maar kwamen gewoon om relletjes te veroorzaken, schade te veroorzaken.
0: Wel, het is in Roxham gelegen, op de hoek van de Zeeweg en de Oude Brugseweg. We werken daar al een aantal jaar aan de aanplant van het bos en gaan daar nu eigenlijk een verdere uitbreiding voorzien.
10: De bedoeling is eigenlijk dat het schip eigenlijk in zijn originele staat volledig terug opgebouwd wordt. Dus de mast komt er nog op, de bokken komen er nog op.
7: De hotelschool is uiteindelijk afgebroken. Er is een nieuwe school gekomen, de Foodbox. Maar bij de afbraakwerken heeft de school ook heel wat materiaal geschonken aan de stad Oostende.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
11: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden, dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
5: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
5: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
1: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
1: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbulk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
5: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de playoffs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
16: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
5: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
17: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn? En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
18: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
19: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
18: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
6: En wat zijn die nieuwe zaken?
18: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Brederen. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
6: En ook Afro-Sea is terug.
18: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
6: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
18: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
6: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
18: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
5: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
6: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
20: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
6: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
20: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
20: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van het pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
20: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
5: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
5: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
6: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
7: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
10: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
10: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Mijn naam is Joris Polet.
15: Ik ben André Durie.
16: Ik ben Kurt Kluis.
17: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
18: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
18: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
11: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
12: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
12: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 10 uur 's avonds.
16: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
19: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
20: Absoluut. Eerst en vooral, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
11: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
11: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
21: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
21: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
21: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
21: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
4: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
24: Ik ben Rudy de Meijer.
25: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
4: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're going to want to react for sure. It's their home, so they're going to be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
27: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
28: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
29: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
27: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
6: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Brederen is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Brederen. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sea is terug.
10: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
10: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
10: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
6: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
6: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
6: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldeplein tot Termen Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
11: We zijn wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
14: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een €60.000, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
15: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen €20.000 extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de €1.000 per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
15: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar €1.000 inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
15: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
15: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
16: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee Regio Nieuws.
4: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
4: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
4: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
17: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
17: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
22: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
22: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
17: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Noordzee Regio Nieuws.
4: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
23: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zetbank. En dan ben je er zeker van dat dat zetbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
23: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
5: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
19: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
20: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
24: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
5: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
5: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
12: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
12: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
7: Iedere
0: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Horen.
11: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
25: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best-of-5.

0: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team dus aan te moedigen. Hè.
1: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
2: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
3: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Gemeenteraad zit Bart Plasgaard. U stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
6: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
5: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
6: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met de huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
5: Besparingen, het kost geld.
6: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
5: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
6: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan een diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
4: Noordzee Regio Nieuws.
7: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
9: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
9: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
9: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: De wedstrijd in de playoffs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
1: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weten we wel offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
0: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
2: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
0: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
5: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
6: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
7: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
10: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
10: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sea is terug.
10: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
10: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
10: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
11: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Maaike van Nie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
9: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
18: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
9: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
18: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
9: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
18: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
9: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
18: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
11: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Regionieuws.
11: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
15: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe keulen, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
9: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat. Dat hinder zich ze staan.
20: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
21: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
22: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre in Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
1: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
11: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
2: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
11: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
9: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
11: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
24: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
27: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
28: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
29: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
25: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
9: Het gaat best over veel mensen.
25: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
9: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Lezefir in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
0: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
9: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
0: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
9: Besparingen, het kost geld?
0: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
9: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
0: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
11: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
1: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden en dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
11: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
2: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
11: De voorbije 2 weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
29: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zijn een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
10: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
12: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze pâté met zeesla. En alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Hans Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
25: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
9: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
25: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
9: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
25: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
25: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
14: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Leneel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
15: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
9: En wat zijn die nieuwe zaken?
15: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
9: En ook Afro-Sea is terug.
15: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
9: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
15: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
9: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
15: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
11: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Leneel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
4: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. En ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
3: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
4: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
3: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
4: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
3: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
4: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
6: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
7: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
8: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best-of-five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
9: Als we fysiek spelen, het veel moeilijker kunnen maken, weten we wel dat offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een ander te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakob over deze belangrijke wedstrijd.
10: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleidebezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
11: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
3: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
11: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
13: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Servaas Buisgaard.
15: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
16: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
10: Yeah, of course, we go to Antwerp, they're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive and it's a key game for both of the team and it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
18: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
5: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
19: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
19: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerke blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
16: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
3: Het gaat best over veel mensen.
16: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
3: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
16: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief van wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om een Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
1: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
3: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
1: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
5: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
6: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
7: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
9: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
8: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
9: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
8: Besparingen, het kost geld.
9: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
8: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
9: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
8: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
11: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
12: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
11: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
13: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
11: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
15: Ik ben Haris Brataneus.
16: Ik ben Christopher Meijer.
17: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
12: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
8: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
12: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
8: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
12: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.

0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
2: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
2: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: En ook Afro-Sea is terug.
2: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
1: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
2: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
1: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
2: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
3: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Bredene. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
6: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
7: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Vanavond speelt Filou Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
8: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. Weet je wel, de offensief zou wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
3: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke play-off-wedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
9: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what happened 0-0 and go and win over there.
3: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
10: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort.

0: is 1 of 2%, maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
1: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
0: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute kant, de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
1: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
0: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
2: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Björn Amsteeuw.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
6: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
7: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
9: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna wanna react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And yeah, it's a turn in the series. And no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
2: Dit was het Radio Noordzee Regionieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
8: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
11: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
12: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
13: Gezien dat de Oosterhoever eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
15: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze Huuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Rithoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
1: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie.
15: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De chauffeur van een busje met transmigranten dat crashte in Middelkerken blijft een maand langer in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man wordt verdacht van mensensmokkel. In Villa Laissez-Faire in Westende opende de zomertentoonstelling. Er stellen 18 kunstenaars tentoon rond het onderwerp intimiteit. Het gaat om een initiatief van de bekende strafpleiter Jan Leijsen. De nieuwe treinverbinding tussen Keulen en Oostende ging afgelopen weekend van start. Er waren iets meer dan 150 reizigers op de eerste rit. De Keulentrein rijdt enkel in het weekend. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Dit is Radio Noordzee.
1: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
11: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
11: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen, maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas en de garantie ook dat de stadskas het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
2: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
14: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanavond speelt Vido Oostende een zeer belangrijke wedstrijd in de play-offs. De derde match in Antwerpen is cruciaal in een best of five. Assistentcoach Thomas Dreesen.
4: Als we fysiek spelen, zou het veel moeilijker kunnen maken. We weten wel dat we offensief wat beter moeten. De kwaliteit offensief van Cruises moet beter zijn om in Antwerpen te gaan winnen. Maar het is een signaal dat we nog niet dood zijn en dat we onze traditie hoog houden. Dat wij voor elke game zullen gaan vechten.
2: BC Oostende stak energie in de voorbereiding van de belangrijke playoffwedstrijd van vanavond. Spelverdeler Noam Jakov over deze belangrijke wedstrijd.
16: I mean, we have to win over there to become champions. So we're gonna put a lot of effort into to get it done next game because it's not easy playing over there. They're a good team also, obviously. So we have to forget about what's happened 0-0 and go and win over there.
2: De voorbije twee weekends hebben 1500 mensen de Arctic Sunrise in de haven van Oostende bezocht. Het schip van Greenpeace lag er afgemeerd en er waren geleide bezoeken aan boord. In Oostende werd een kunstwerk voorgesteld van Ralph Nollet. Uit versleten basketballen maakte hij een zetel. De West-Vlaming studeert textielontwerp en hoopt op een bod voor een opvallende zetel. Vanavond vinden in Oudenburg opnames plaats voor de tv-reeks Onder Vuur. De buurt van het rondpunt in de Stationstraat aan de op- en afrit van de A10 wordt daarom op bepaalde momenten afgesloten. De opnames vinden vanavond plaats van 8 uur tot 4 uur morgen vroeg. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
18: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
19: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Viamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
8: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
8: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
8: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Nieuwe inwoners worden in Oudenburg zaterdag in de watten gelegd. Burgemeester Romina van Horen.
2: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in de LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Het Van Oudenaarde zwembad in Blankenbergen sluit vanaf morgen de deuren voor een jaarlijks onderhoud. Over 2 weken zal het zwembad in de sportoase weer open zijn. Vespa-rijders van over heel Europa waren afgelopen weekend te gast in Oostende. De European Vespisti Week vond voor het eerst plaats in Oostende en lokte 2600 deelnemers. In de wijde omgeving maakten Vespa-clubs rondritten. Oostendenaar Hubert Rubens, zelf een verwoed Vespa-rijder, was initiatiefnemer voor het internationale event. BC Oostende speelt vanavond de sleutelmatch in de finale van de play-offs. Het staat 1-1 in een best of 5. Maar de derde match is cruciaal en we zullen alles geven, zegt kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Yeah, of course, we go to Antwerp. They're gonna want to react for sure. It's their home, so they're gonna be super aggressive. And it's a key game for both of the team. And it's a turn in the series, and no matter who wins, it's gonna be good for them. So we're gonna give everything to try to win there.
1: Dit was het Radio Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de 7-koppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
2: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
5: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
2: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
5: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
2: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Regionaal nieuws en info.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we 1 soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk 2. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
5: En ook Afrosie is terug.
4: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
5: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
4: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
5: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
4: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
8: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
11: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
12: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
13: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
14: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
5: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
14: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
5: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
14: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
5: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
14: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
1: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
5: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
20: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
21: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
22: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het stenen dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefaan Reinaert.
23: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
5: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
23: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Vooral duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Maaike van Eno, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
8: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
1: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Osieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
10: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
11: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
12: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog
4: Nederland, concessies in Plassendalen 1.
12: Bloed, zweet en traan. Nee, het is echt, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
13: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners Oudenburg naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
7: Het gaat best over veel mensen.
13: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
7: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
13: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
14: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
14: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
16: Ik ben Rudy de Meijer.
17: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
18: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
7: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
18: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
7: Besparingen, het kost geld?
18: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
7: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
18: Maar ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad Zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
13: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
7: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
13: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
7: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
13: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
19: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
18: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
20: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeg gebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
14: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
14: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-Sea is terug.
14: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
14: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
14: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
1: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeijn.
22: Hi, I am Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
14: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
14: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
10: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
11: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
22: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
12: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
7: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
3: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
7: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
3: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resolute de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
7: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
3: Ja, ik volg consumentenzaken op en weet nou.

0: werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fordstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Mijn naam is Joris Polet.
3: Ik ben André Durie.
4: Ik ben Kurt Kluis.
5: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
7: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren, snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
0: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
7: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
4: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
5: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
6: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington renbaan, dus eigenlijk

0: Heel het gebied.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantykoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd, Lode Landsweert, over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
5: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
4: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
6: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
6: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
2: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Björn Anseeuw.
8: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
10: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
0: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
4: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van, hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee regionieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraad Zit Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
11: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
11: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld.
11: Ja, maar aangezien men met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
11: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slecht scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn eigenlijk kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
13: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek. heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
14: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
15: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
0: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
0: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
0: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
17: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
18: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. toerismeschepen Alain Lineel.
6: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
6: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Bij het Festival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
21: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
22: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
23: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
6: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
7: En wat zijn die nieuwe zaken?
6: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day, doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Baroness die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: En ook Afro-Sea is terug.
6: Afro-Sea is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afro-Sea is ook nog altijd gratis.
7: Dat was een bewuste keuze om die Afro-Sea terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
6: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afro-Sea terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afro-Sea is terug een groot succes.
7: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
6: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
7: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
8: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
10: Ik ben Alcyon en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
24: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
4: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
24: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
4: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
24: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
4: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
24: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
7: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
12: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
13: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
14: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Cursaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
25: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
15: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door woonzorgcentrum Riethoven reist. Mensen krijgen attentie, blauwe kleuren snoepjes onder andere, om eigenlijk de actie in de kijker te zetten en daarmee handhygiëne ook de nodige aandacht te geven.
15: Dat is iets wat een beetje in de vergetelheid is geraakt na die pandemie?
25: Ja, in corona werd daar heel veel aandacht aan besteed. Voor alle duidelijkheid, het is wel een positieve campagne. Het is niet de bedoeling dat we nu extra controles of zo gaan doen, maar eigenlijk is het ook een vorm van appreciatie en motivatie voor onze medewerkers die daar dagelijks toch veel aandacht aan besteden.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
26: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
15: En wat zijn die nieuwe zaken?
26: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Sifan Tange.
16: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
17: Ik ben Rudy de Meijer.
18: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
4: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
5: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
7: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allaert werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
19: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
4: Het gaat best over veel mensen.
19: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet? En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
4: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
19: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in het LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan ze eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
21: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
27: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
1: Regio Nationaal Nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
5: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
7: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Gemeenteraad Zet Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
14: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers, kinderen uit scholen, meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
4: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
14: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
4: Besparingen, het kost geld?
14: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
4: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
14: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechts scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
7: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
8: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
9: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
7: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen 2 foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
26: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
26: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een Rockabilly Festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
7: In de playofffinale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. 4 gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de 4 gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
10: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Bredene geen extra kosten heeft.
11: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het Kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
12: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
19: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
19: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
4: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
19: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Maxime Dong.
22: Ik ben Brenda Linskens.
23: Ik ben Bart Versleus.
24: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme Alain Lineel. Jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
26: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die bijgekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
4: En wat zijn die nieuwe zaken?
26: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones, die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld, naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: En ook Afrosie is terug.
26: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
4: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
26: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.
4: Wordt dat een jaarlijkse traditie opnieuw?
26: Liggen dan de plannen nu liggen? Ja, op vandaag wel. Maar ja, ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken. Maar normaal gezien wel.
7: Bedankt voor de duiding, schepen Alain Lineel.

0: Noordzee regionieuws.
1: In de playoff finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
2: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om... dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen van SFN's zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken. En sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
4: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
5: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
6: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met 2 acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het diep naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Federaal parlementslid Jeroen Soete uit Oostende. U hebt een voorstel gedaan rond pensioensparen. Wat houdt dat in? Wat is de aanleiding?
9: Nou, pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed.
10: Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
8: Voor dat pensioensparen sparen de mensen, ik denk, rond de 1000 euro per jaar. Wat wordt daar dan aangerekend van kosten?
10: Nee, er zijn instapkosten en lopende kosten. De instapkost, dat is van ieder bedrag dat je stort, is 1 of 2%. Maar dat maakt geen groot verschil. De grote boosdoener zijn eigenlijk de lopende kosten. De eerste jaren merk je van die 1,5% niet veel, omdat je telkens maar 1000 euro inlegt. Maar als je een pensioenspaarder bent die gedurende tientallen jaren spaart, komt dat op een hele ferme rekening voor de consument, want die vele kleintjes maken dan op het einde van de rit een zeer grote kost voor de spaarder. We schatten ongeveer dat eigenlijk het rendement van het pensioensparen 30% lager is door die hoge kosten.
8: Tot hoeveel willen jullie dat beperken, die kosten voor de banken?
10: Wij hebben nu een voorstel ingediend eigenlijk om de kosten van pensioensparen te halveren, grosso modo. In het regeerakkoord is er voorzien dat we met deze regering eigenlijk het netto rendement van het pensioensparen willen verbeteren. Maar het is niet bepaald met hoeveel. En met mijn wetsvoorstel willen we uiteraard de druk opvoeren aan de bevoegde minister voor Financiën om resoluut de kant van de consument te kiezen en niet van de banken.
8: Dit is het tweede voorstel rond de banken.
10: Ja, ik volg consumentenzaken op en we weten allemaal dat de banken zeer goed voor zichzelf kunnen zorgen. Dus vanuit mijn rol als lid van de commissie Consumentenbescherming werk ik heel vaak rond banken en consument. En uiteraard minder kosten te betalen door de consument. Dat is mijn strijd.
4: Dank voor de duiding, Jeroen Soete.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
4: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabillyfestival. Toerismeschepen Alain Lineel.
11: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
8: En wat zijn die nieuwe zaken?
11: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
4: In de playoff finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 opeenvolgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Ichtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: In woonzorgcentrum Riethoven in Oudenburg wordt gestart met een bijzondere actie. Schepen voor zorg, Stefan Reinaert.
16: Ja, deze maand staat eigenlijk volledig in het teken van handhygiëne. Heel belangrijk in het algemeen, maar zeker in een woonzorgcentrum. En de noemer is HI4, samen voor 100% handhygiëne. Wat is de bedoeling met ludieke acties voor bewoners, vrijwilligers, familieleden en medewerkers? Zetten we eigenlijk correcte handhygiëne extra in de kijker.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Wel, bijvoorbeeld deze week is er onze heuse handhygiënekar die door

0: Woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerdere vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Op de gemeenteraad heb je geïnterpelleerd Lode Landsweert over zitbankjes. Wat is daar het probleem of het idee?
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
3: En wie zou dat zitbankje dan moeten onderhouden? De sponsor zelf of de stad?
4: Nee, het is zeker niet de bedoeling dat dan de personen daar zelf aan gaan knutselen. Maar het is wel een extra bijdrage voor de stadskas. En de garantie ook dat de stadskas en eigenlijk het stadsbestuur zelf ook dat onderhoud wel ter harte neemt.
0: Bedankt voor het gesprek, Lode Landsweert.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
6: Het gaat over in feite over het Van Estegenootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
7: De komst van het buurthuis zou wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
8: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In de play-off finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in die finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
4: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
0: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Oudenburg ontvangt de nieuwe inwoners, burgemeester Romina van Horen. Dat was een tijdje geleden.
9: Ja, we doen dat eigenlijk jaarlijks, dit evenement, waarbij dat we toch

0: wel zien dat er heel wat nieuwe inwoners naar Oudenburg komen wonen. En waarbij dat we het toch wel heel belangrijk vinden dat die mensen hier zo snel mogelijk hun weg weten te vinden. Niet alleen fysiek, maar ook binnen onze diensten. En vandaar dat zo'n welkomstmomentje absoluut op zijn plaats is.
1: Het gaat best over veel mensen.
0: Ja, er zijn bijna 400 nieuwe mensen op adressen ingeschreven, wat toch wel een hele grote groep is. En waarbij dat we eigenlijk nu zien dat Oudenburg enorm snel aan het groeien is. En waarbij dat we echt wel die mensen mee het Oudenburgs karakter willen meegeven, willen laten tonen wat er hier leeft, welke beleidsuitdagingen wij hebben. En vooral ook van hen horen van hoe ervaren zij Oudenburg tot op heden? Zien zij nu al verbeterpunten? Zien ze toch moeilijkheden om hier zich te integreren in Oudenburg of niet. En vandaar dat we eigenlijk volop willen inzetten op zo'n welkomstmoment om toch nog even te duiden welke diensten er zijn, hoe wij als stadsbestuur kijken naar bepaalde uitdagingen. En vandaar dat dat toch wel bijzonder nuttig is, zo'n moment.
1: Wanneer is dat moment en wat staat er dan op het programma?
0: Wel, het vindt plaats op zaterdagochtend 13 juni. De mensen worden verwelkomd in LDC Biesenbilk met een ontbijt. Daarna gaan zij eigenlijk op route door de stad en wordt er in verschillende groepen naar de verschillende stadsgebouwen langs gegaan. En daarna vindt ook nog een receptie plaats in het Romeinse Archeologisch Museum. En kunnen we op die manier eigenlijk een heel mooi programma in die voormiddag afwerken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
4: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
6: Ik ben Els Joen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het zomerprogramma van Bredene bevat enkele nieuwe accenten. Er komen twee foodfestivals en een nieuw rockabilly festival. Toerismeschepen Alain Lineel.
7: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten die erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
1: En wat zijn die nieuwe zaken?
7: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. Wat hebben we ook nieuw? Dat is de organisator van de West Wild Day doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
1: In de playoff-finale basketbal staat het 1-2 na een mooie 76-81 winst van BCO in Antwerpen. Donderdag is er een thuismatch waar Oostende de 15 op een volgende titel kan pakken. Leden van een Poolse dievenbende die 37 fietsen stalen aan de kust, werden veroordeeld. De feiten dateren van vorig jaar. De leden van de zevenkoppige bende kregen tussen 2 en 4 jaar cel. Vier gemeenten in de regio gaan nauwer samenwerken rond noodplanning, crisisbeheer en rampenbestrijding. Het gaat om Echtegem, Jabbeke, Gistel en Oudenburg. Er werden afspraken gemaakt tussen de vier gemeenten, zodat men sneller kan reageren bij noodsituaties. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship strook.
4: Ja, die mensen missen we echt. Omdat dat echt de FFO-groep een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
9: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jackie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Gemeenteraadslid Bart Plasgaard, u stelde op de gemeenteraad vragen over de huiswerkklassen. Wat zijn dat, die huiswerkklassen?
10: De huiswerkklassen zijn een initiatief dat eigenlijk al jaren bestaat in de stad Oostende, waarbij vrijwilligers kinderen uit scholen meehelpen met hun huiswerk en mee met de studiemethodiek. En in totaal gaat het over een 60-tal kinderen en hebben we meer dan 30 vrijwilligers die eigenlijk jongeren uit de scholen individueel begeleiden.
1: Wat is het probleem met die huiswerkklassen?
10: Wel, het is een hele rare situatie. De vrijwilligers, dus die 35 mensen die zich wekelijks inzetten, hebben gewoon een mail gekregen van de stad Oostende dat men stopt met huiswerkklassen. Er is eigenlijk geen echte reden gegeven. In de brief staat dat heel veel scholen geen huiswerk meer geven, wat dat niet klopt, want er zijn nogal heel veel lagere scholen die nog steeds huiswerk geven. Dus het is een beetje gissen naar de reden waarom dat de stad dat eigenlijk eenzijdig opzegt.
1: Besparingen, het kost geld?
10: Ja, maar aangezien met vrijwilligers werkt, is die kostprijs eigenlijk zeer gering. Er is natuurlijk wel een coördinator, maar het is ook heel merkwaardig. Er was eigenlijk geen coördinator meer voor die huiswerkklassen. En de stad heeft een oproep gedaan en heeft een examen uitgeschreven 2 maanden geleden en heeft een nieuwe huiswerkklascoördinator aangesteld. Dus het is een beetje pingpongbeleid in de stad. Eerst doet men het niet, dan neemt men een coördinator en 2 maanden later stopt men de boel.
1: Jullie willen dat vanaf september de huiswerkklassen gewoon weer opstarten?
10: Ik denk dat het heel belangrijk is. We zitten in een stad met een ongelooflijke schooluitval, met heel weinig kleuterparticipatie. We zijn daar eigenlijk de slechtst scorende centrumstad in Vlaanderen en ik denk dat de stad moet de coördinerende rol opnemen om te proberen de scholen zoveel mogelijk te helpen in hun beleid en te zorgen dat kinderen mee zijn in de flow en aan het diploma geraken.
1: Oostends gemeenteraad zit Bart Plasgaard. Bedankt voor het gesprek. Wat een

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Verschillende actiegroepen hebben opnieuw bezwaar ingediend tegen de geplande bouw van de woontoren Roof Gardens op de Oosteroever in Oostende. De bezwaren zijn dezelfde als voorheen en werden aangevuld met nieuwe elementen. Volgens de tegenstanders is er geen bodemonderzoek gebeurd. Ook een advies van professor George Allard werd bij de bezwaren gevoegd. Roof Gardens aan de Fortstraat zou 9 verdiepingen tellen en bevindt zich vlak naast het eerder vergunde Mistral. Het zorgkoppel Leslie en Jeff, die Villa VIP in Bredene mee vormgaven, stoppen ermee. Villa VIP startte 10 jaar geleden en biedt opvang aan mensen met een ernstige beperking. Er wordt een nieuw zorgkoppel gezocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Oudenburg start met het vrijwilligerskorps. Burgemeester Romina van Horen, het gaat nu effectief van start.
7: Ja, we zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. En we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
6: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
7: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
6: Vanaf wanneer kunnen zij ingezet worden?
7: Wel, zij gaan nu die eerste opleidingsdag, kunnen zij daarna eigenlijk al effectief ingezet worden. We hopen uiteraard dat er zich niks voordoet, maar stel dat er toch waterproblemen zou zijn, een grote ramp, ja, dan kunnen zij eigenlijk al een aantal taken gaan uitvoeren om daar toch onze ondersteuning in te bieden.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In de playoff-finale van het basketbal heeft BC Oostende voor een stunt gezorgd door te winnen in Antwerpen met 76-81. Daardoor staat het in de finale 1-2 in het voordeel van Oostende. BCO domineerde de eerste helft en nam 17 punten voorsprong. Antwerpen kwam terug, maar BCO hield het hoofd koel in de laatste minuten. Marcus Domesk scoorde 20 punten. BCO kan donderdag de 15e opeenvolgende titel pakken. Oostendenaars kunnen helpen met het onderhoud van zitbanken door ze te sponsoren. Dat idee lanceert CD&V-gemeenteraadslid Lode Landsweert.
8: Het probleem is dat er een aantal zitbanken in Oostende eigenlijk in een erbarmelijke staat zijn. Planken die ontbreken, zitplaatsen die eigenlijk niet meer deftig zijn om op te zitten. En het idee dat we eigenlijk vanuit CD&V hebben, samen met oud-gemeenteraadslid Frank Jongbloed, is eigenlijk om dat je sponsor zou kunnen worden van een zitbankje. Met een kleine financiële bijdrage krijg je een naamplaatje op die zitbank. En dan ben je er zeker van dat dat zitbankje een mooi eerbetoon, maar ook dat dat onderhoud daarvan deftig kan gebeuren.
1: Schepen Vanessa Vens zegt dat ze sponsoring van stadsbanken niet ziet zitten, maar wel de mogelijkheid van adoptie wil onderzoeken. In De Haan werden enkele uitmuntende sportprestaties van atleten en teams gevierd. De onderscheidingen gingen dit jaar naar lange afstandsloper Willem Renders. Hij kreeg de Gouden Haan. Danseres Imani de Pauw kreeg het Gouden Kuiken en sportvrijwilligers Erik van den Broeke en Christian Ossieur kregen de Gouden Pluim. Team Bredene, het vroegere CD&V, vraagt een snellere invoering van de afvalstraten in de gemeente. Volgens Christophe Vermeire komen er te traag en te weinig nieuwe afvalstraten bij. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
10: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
11: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Tijdens het WK worden alle wedstrijden van de Rode Duivels live uitgezonden op groot scherm in de Wellington Hippodroom. Kom supporteren op maandag 15, zondag 21 en zaterdag 27 juni. De toegang bedraagt €5. Comedy Oostende nodigt op zaterdag 20 juni Han Solo en Warre Verlinden uit. Ze komen hun nieuwe voorstelling try-outen. Het optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk. De confrérie van Sphinx en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene op zondagavond 5 juli. Een shantikoor en een volksdansgroep pakken samen met twee acteurs uit met een ambitieus schouwspel rond de IJslandvaart. Alles vindt plaats in het Staffersluiscentrum. Sophie Lemaire komt met haar theatershow Sophie verzint het niet naar de Grote Post in Oostende op woensdagavond 17 juni. Tickets kosten €24. William Bouva komt met zijn nieuwe show Drift in april 2027 naar Kurzaal Oostende. Tickets voor dat optreden zijn nu al te boeken aan de box office bij Toerisme Oostende. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Bredene is klaar voor de zomerschepen voor toerisme. Alain Lineel, jullie hebben het een beetje anders aangepakt.
4: Ja, we hebben het inderdaad een beetje anders aangepakt. We hebben ook nieuwe activiteiten erbij gekomen zijn. Natuurlijk, de activiteiten die gekend zijn van her en ver hebben we behouden. Maar we hebben toch links en rechts nieuwe activiteiten toegevoegd.
6: En wat zijn die nieuwe zaken?
4: Onder andere, dus op het Tuinenplein hadden we één soort smaakfestival. Maar nu komen er eigenlijk twee. Smaakfestival en het Happenfestival komen nu ook. We hebben ook nieuw, dat is de organisator van de West Wild Day. Doet nu een rockabilly festival op 21 juli. Dat is ook nieuw. We hebben ook Circus Barones die terugkeert naar Bredene. Die komt op het Paalsteenveld naast het Staffersluis. We hebben eigenlijk van alles en nog wat.
6: En ook Afrosie is terug.
4: Afrosie is inderdaad terug. Ja, we zijn daarvoor zeer bekend, van her en ver. En Afrosie is ook nog altijd gratis.
6: Dat was een bewuste keuze om die Afrosie terug te halen, want heel wat Bredenaars denken nog altijd met heimwee terug aan de vroegere edities.
4: Ja, inderdaad. De mensen vroegen daar terug achter om de Afrosie terug te doen. We hebben geluisterd naar de bevolking en Afrosie is terug een groot succes.